0: En misschien mag ik u in de zaal vragen om met een hartelijk applaus te ontvangen mijn nieuwe en charmante assistente. Hier is Herman. Hermien brengt dan nu charmant de eerste kandidaat en ontvangt u die alstublieft met een hartelijk applaus, dames en heren. Gaat u zitten, neemt u plaats. En gaat u staan. Wat is dit voor een puinhoop? Nee, Herman. Je duwt die man. Blijft u zitten, meneer. Af. Dat u nou zit als je met een toestand. Weg jij, Hermien, weg. Hermien, ga naar Gert. Hup. Bent u zover?
1: Ben ik al te zien? Kan ze mij al zien?
0: Ja, de camera's staan al lang. Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten... Er wordt niet gezwaaid! Hartelijk dank voor uw spontane medewerking. Hartelijk dank. Zo, en dan gaan we maar meteen met de gebruikelijke vraag beginnen. Die betreft dan de personalia. En... Wat is dat met die hand?
1: Oh ja, ik heb last van een beetje warme knieën. Dat kan ik ook niet helpen. Een beetje warme
0: knieën. Dan legt u ze rustig op schoot. Zo. Nou ga ik, zei ik dus, beginnen met de gebruikelijke vraag. En die betreft de personalia. Ik zal van u...
1: Het licht is fel.
0: Dan kijkt u maar een beetje deze kant uit. Ja? Als u... Nee, gewoon schuins.
1: Oh, schuins. Ja.
0: Nou, dan gaan wij... Wat betekent dat met die voet? Zo, zijn we nou klaar? Alle ledematen rustig. Dan gaan we eens vragen, hoe is uw naam?
1: Hallo dames en heren.
0: Dat hoeft er niet allemaal bij, meneer.
1: Suikerbuik heet ik.
0: Aangenaam, meneer Suikerbuik. Een leuke naam. Ik ben de quizmaster. Ik ga u een paar vragen stellen waarop mooie prijzen te winnen zijn.
1: En zal ik dan de antwoorden geven?
0: Dat is inderdaad de bedoeling. Ja, u geeft de antwoorden. Nou, meneer Suikerbuik, let u op. De eerste vraag is een muzikale vraag.
1: Wie... Gaat het over muziek?
0: Juist. Wie componeerde de negende van Beethoven? Nou, een vrij eenvoudige vraag, nietwaar? De vraag zelf zegt het al. De negende van Beethoven, dus dat is Beethoven.
1: Je weet het wel.
0: Leuk geantwoord, u krijgt daarvoor...
2: De aanmoedigingsprijs!
0: De aanmoedigingsprijs, dames en heren. En meneer krijgt een prijzenkoffertje op de schoot gezet. En daarin gaan de prijzen die er eventueel... Ja, je kunt gaan, Hermien. Niet frunneken. Weg. En meneer die heeft gewonnen een... Hallo, let u even op. Een 14-daagse geheel verzorgde reis naar Spanje.
3: Oh, nee!
0: Hoe lang duurt de 4-daagse?
1: Die van Nijmegen of die van Apeldoorn?
0: Pak er maar één!
1: Die van Nijmegen.
0: Nou, hoe lang?
1: 2 jaar.
0: Oké, u krijgt daarvoor
2: de beenhoekprijs!
0: Kijk weer eens even, weer een symbolische prijs. Ja, leg hem maar aan. Geef hem maar aan. Als u hem even aan wilt pakken. En dan gaat u weer even raden. Let u eens even op. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen? Wat houdt dit in?
1: Nou, u probeert bijna een beetje in de zet.
0: Nee. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen?
1: Ja, dat is... Plassen.
0: Heel goed. Een 14-daagse rondvaart op de Loosdrechtse plassen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het eerste gedeelte van deze quiz, dames en heren. We hebben even... Hallo.
1: Ik wil graag deze prijs beschikbaar stellen aan bejaarden op het eindpunt.
0: Er wordt niets beschikbaar gesteld. U neemt alles mee.
1: Alles?
0: Alles. En dat...
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin.
2: En jij?
3: Ik ook.
4: Ik ook.
5: En ik ook.
6: Ik sta erin.
7: Ik ook.
8: Ik ook.
9: En wij ook.
10: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
11: En zij die voor mij.
1: Het nieuwe donorregister.
12: Ik sta er al in.
13: En jij?
14: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

0: weet u, meneer. Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk. Ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek? In de marketing? Hé, wat leuk. Ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital? Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers?
1: Een combinatie.
0: Een combinatie. Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
1: Zes
0: mensen. Oh, ik had 7. Ja. En waar doe je dit?
1: In Amsterdam.
0: Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
2: Bert.
0: Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
2: Bloemeninkoop.
0: Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemeninkoop. Jo, en tulpen, doe je tulpen?
2: Nee?
0: Nee, ik ook niet.
3: Nee.
0: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch? Welke bloemen koop jij in?
2: Van alles.
0: Van alles, behalve tulpen. Dan heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
2: Nee,
0: nee. Nee, nou ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
2: In
0: Aalsmeer. Hoe heet dat bedrijf? Verbeek, wat leuk, dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen jongens, stop daarmee. Wat mooi zeg, en zit je op je plek daar?
2: Ja,
0: oh heerlijk, dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar zeg. Wat heerlijk, Bert, wat goed zeg. En hoe heet u meneer? Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg. Mix 24.

In een dorpje vlakbij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. In een dorpje vlakbij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger over straat. Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld. Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De luppies ons wachten. Pardon, de luppies ons wachten. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja. Ja, dat dutte. Ja, nou en. Ja, nou en. Ik denk, ik bel maar even. Nou, jammer, het luistert altijd de politieberichten af, dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jammer kwam in het dorpje aan en zag die neger inderdaad op straat lopen. Jammer sprong uit zijn auto, hij rende op die man af en hij ging me toch de keer. Buitenlanders dit en buitenlanders dat. Dus die neger zei, hey man, jij discrimineert mij. Oh ja, zei jammer. Oh ja, en waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel? En hij ging maar door. En weet je wat het is met jullie buitenlanders, zeiden? Jullie buitenlanders komen allemaal uit landen waar 90% van de bevolking uit een minderheid bestaat. Ja? Dus die zijn allemaal te lui om te werken. Ja, allemaal. En al die lui die te lui zijn om te werken, komen allemaal hier naartoe om onze banen in te pikken. Al die lui die te lui zijn om te werken. En als ze dan een keer hier zijn, hè, dan vragen ze snel asiel aan. En als ze dan als asielzoekers zijn uitgeprostitueerd, ja, dan springen ze snel op een vliegtuig met ons geld en dat geld dan brengen ze allemaal naar de derde wereld. Allemaal. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat in de derde wereld 95% van het inkomen aan voedsel wordt besteed. En maar proppen en maar proppen. En dan hebben zij nog niet genoeg. Nee, dan komen ze weer terug naar Nederland en dan zitten ze onderhand zo vol dat ze in een of andere kerk 48 dagen lang geen hap meer door de keel kunnen krijgen. En dat ging zo maar door en dat ging zo maar door. Dus die Surinamer, hij was een Surinamer waar Jamma zo tegen de keer ging. De Surinamer zei, hey man. Hey man, weet jij wel. Weet jij wel. Sorry hoor, een accent is nooit mijn sterke kant geweest. Neemt u mij niet op. Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei ja, maat. So what? Ja, ze Stanley Big, so what? En toen werd Jamma zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat heeft Jamma er zo...

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg, maar nou, hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Ik denk, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kriegel in je ogen, leukhuisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leukhuisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur mooi uitzicht, maar dit geluid... Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets dan maar je vakantieadres op Google Earth in. Moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, ho, zoom, ho, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten. Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding. Vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, vliegtuigen landen, vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem een, weet je, vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is, en dat is het niet, gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen, en die hebben leuke spullen in huis, die hebben weer een nieuw kastje, en ik denk, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterie. Nee hoor, gewoon. Marktplaats, nou. Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Dan toets ik gewoon leuk kastje in, 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. En wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut tv. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit hier bij de hand, ja, dan had je maar één moeten toetsen, dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkbaar moet ik er voor een schubbekut tv. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong, ik bel voor dat kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu, dan bel je even naar Knal komen. Ik zeg, wat is Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal, Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag, dat red ik niet, ik kan er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later, staat dat kastje in mijn huiskamer, ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Weet je wat? Ik zet het gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand van. Ja, die man van Marktplaats zelf. Wilt u alsjeblieft dat verschrikkelijke kastje eraf halen? Wij schamen ons kapot op de redactie. Hebben jullie ook van die wilde runderen? Waarom? Heel Nederland staat opeens vol met wilde runderen. Van die zagrijnigen, van die... Ik vind er geen drol aan. Gaan ze daar een beetje. Terwijl, ik hou...

Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.

Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting, geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog met een wisseling van zon en stapelwolken. Alleen heel lokaal zou een licht buitje kunnen vallen. Met 20 tot 22 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het begin oktober 15 tot 17 graden. En de wind die komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Dan woensdag zijn er zonnige periodes en lokaal kan eerst een mist voorkomen. En in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. In het midden en oosten blijft het tot de avond droog en wordt het nog een keer warm met 20 tot lokaal 22. De wind is zwak tot matig en draait van het zuiden naar het noordwesten. Aan de kust wordt de wind matig tot vrij krachtig. Donderdag is het wisselvallig weer met verspreid over het land buien en tijdens droge periodes schijnt af en toe de zon. Het wordt

14 tot 15 graden en er staat een matige, aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Ten slotte vrijdag, de stroming is meer naar het westen gedraaid en het is overwegend bewolkt. En er komen buien voor. Soms breekt de zon ook door en het wordt opnieuw 14 of 15 graden. Tot zover het weer.

0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind het tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw, oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laat we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop bovenop je kop. Dat is een tikje moderner geworden, dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandarts, mensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait aan mij altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je dan van... Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebiedjes er zo uitzagen voor de behandeling. Er lag er één bij, dan kon je zien, de kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebiedje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit, roept van 28, 29, 30. Een schone vakantiegebed. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van... Ken je dat? U lacht erom, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar stafstuderen mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Nou, welzijn, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Bling, bling, bling, bling. Tandarts van Deuzen, kom, verwacht wie zijn volgende patiënt vervoeren. Bling, deze behandeling, komt u gerust voor. Bling, bling, bling, bling.
1: Maar nee.
0: Kan je 1000 keer Mantovani draaien van... Pas nu bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd. Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou? Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten. Hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, krijg je eerst een tandelbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... Welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Of prefereert u de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, ober, geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Dat is onzin. Maar daar ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, mevrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist. Als je af wil spreken, ben je van een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lampen in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Hè? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg je dat van? Oh, dat ziet er zorgelijk uit, meneer Gals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martelwerktuig, de boor, de snelle boor, ken je die ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk plank gas, weet je wel? Ja, doe de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoed hem even. En de langzame boor, ken je die al? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zoveel pijn doet. Stinkt heel het bek naar verbrande kippenveren. Dat spoelt je maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van... En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg, even wat anders. Hebben jullie wat gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, wat. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gebit? Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermuntsmaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermuntsmaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje, hoor. Dat je denkt, ah, hij stelt zich waaraan, het is een klompje. Nee, een behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschool, je zou er een leuk ochtendje mee hebben. Zo moet je het zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn bek lig, helemaal voor pampers onder die enge lamp, zo. Kan je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Ken je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, zoet ze de geest van... Oh, het is lekker weer geweest vandaag. Dan kan je iets zeggen van... Nee, maar dan begint hier een gesprek, zoet ze de geest van... Ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tandarts. U zal mij er vanavond niet meer over horen. U zal er ook niks van merken. Maar ik heb een hekel aan de tandarts. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een...

0: overstond, hè?
1: Dat is wel goed. Nee, maar dat is goed dat je dat zegt. Kijk jij, als jij gescheten hebt, kijk je dan naar je stond?
2: Nee.
1: Je kijkt, dat moet je wel doen. Want stel nou, jij gaat scheiten en je kijkt en het is in één keer knalblauw. Wat dan?
0: Dan weet jij, er is iets mis.
1: En nu weet je het niet, want dan...
0: Weg, man.
1: Ik bedoel, ik kijk altijd. Moet jullie rustig weten. Ik kijk altijd, weet je wel? Dan maak ik ook echt een moment voor mezelf van, hè?
0: Ja, trek een flesje wijn open. Ja, rustig. Ik scheid ook een bad, hè? Ik. Jawel. Dan lig ik zo en denk van, ja, ik kan er nou uitgaan. Maar ja, what the hell. En dan flappakee, man. En als we tussen dat schuim kijken, zo, dat is toch... Ik lag een keer met een meisje in bad. Ik zei, schat, ik heb een verrassing. Doe je ogen eens dicht. En dan die teleurstelling op dat smoeltje. Ik dacht dat het een ring was. Je zegt, doe maar om je vinger. Hey. Maar, even voor de goeie... Ik hou niet alleen van stront, hè. Hallo, ik hou ook van fruit. Ah, daar heb ik je. Ik hou ook van fruit. Ik hou zelfs meer van fruit dan van stront. Daar staan ze even mooi te kijken. Maar dit is stront, het stinkt, hè. En fruit, mits vers, stinkt niet. En stront stinkt juist als het vers is. Maar dat is een fascinerende gedachte. Dat wil dus zeggen dat stront en fruit zijn aan de ene kant dus tegen polen, maar ze liggen ook in elkaars verlengde. Ja. Hè? Ja, je wil de mensen toch graag iets meegeven op zo'n avond. Anders is het alleen maar entertainment en dat kan niet. Jullie moeten met een gedachte naar huis. Ga hier nou maar eens goed over nadenken. Zal ik ook nog een moraal tegenaan flikkeren of niet? Zal ik er een moraal tegenaan flikkeren? Ja of nee? Zeg maar, ik doe het zo. Ja? Oké. Okay. Nou, de moraal is... Mensen, laten we ophouden om elkaar van vlakbij met een automatisch wapen door de kop te schieten. Ik denk dat we dan een heerlijke wereld krijgen. Oh man. Maar over dat fruit, hè. Ik schil mijn fruit ook, hè. Ik schil al mijn fruit. Ben je wel mee? Ja. Mijn samurai zwaard. Ja. En dan schil ik appels en peren en druiven en bramen. Schil ik ook, hè? Bramen, mijn samurai zwaard. Bramen. Ik schil bramen, mijn samurai zwaard. Ja, hè. Maar ook bijvoorbeeld melk. Schil ik ook. Ik schil melk. Ja. Karton, schil ik eraf, hè. Vind niet lekker. Ik vind niet lekker, dat karton. Schil ik er zo af. Het gaat mij echt om de melk. De pure melk, daar gaat het mij om, weet je wel. En Snickers, schil ik ook. Tot ik alleen maar pinda's over heb. Maar weet je wat het moeilijkste is om te schillen? Allermoeilijkst? Zout. Dat is niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Maar als je het doet, weet je wel, dan weet je wel hoe echt zout smaakt. Want nou weet je het niet. Je weet het niet, weet je wel. Je hebt het nooit geprobeerd. Voor jou was het te veel moeite om even via internet contact te leggen met een of andere samurai-strijder om te vragen of je een zwaard kon lenen om even zout te schullen. Nee, dat was dan even te veel. Nou, maakt niet uit, want jij weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Achter, maakt ook maar niet uit, man. Ah, oh, wat een gezelligheid, mensen. Ja, maar, ja, het is nu gezellig, maar ik ben af en toe wel bang, weet je dat? Ik ben af en toe heel bang dat als dit programma op tv geweest is... dat ik dan allerlei groeperingen achter me aankrijg. Christenen, Joden, moslims, Hells Angels, zwetende wijven... Maar het bangst ben ik voor de Jostie-band. Dat is echt... Oei, oei, oei. Als die je in een knuis hebben, jongen, dat is... En dan, ja, dan gaat dan zeggen ze van... Sorry. Boing, huppakee, man. Hey, dat is allemaal niks. Iemand vroeg ooit, mag je daar nog grappen over maken? Ik zeg, je mag grappen maken over groepen die weerbaar zijn... of groepen die grappen toch niet snappen. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog met een wisseling van zon en stapelwolken. Alleen heel lokaal zou een licht buitje kunnen vallen. Met 20 tot 22 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het begin oktober 15 tot 17 graden. En de wind die komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Dan woensdag zijn er zonnige periodes en lokaal kan eerst een mist voorkomen. En in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. In het midden en oosten blijft het tot de avond droog en wordt het nog een keer warm met 20 tot lokaal 22 graden. De wind is zwak tot matig en draait van het zuiden naar het noordwesten. Aan de kust wordt de wind matig tot vrij krachtig. Donderdag is het wisselvallig weer met verspreid over het land buien en tijdens droge periodes schijnt af en toe de zon. Het wordt 14 tot 15 graden en er staat een matige, aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Ten slotte vrijdag, de stroming is meer naar het westen gedraaid en het is overwegend bewolkt en er komen buien voor. Soms breekt de zon ook door en het wordt opnieuw 14 of 15 graden. Tot zover het weer.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaat van het Simplicisch Verbond...
1: Vierde alweer niet?
0: ...willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. ...wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coot, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes... voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar, ja. We hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog, als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen waar we het in... grote trekken met elkaar over gaan hebben. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden, maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat is waar, dat is waar. Ja.
1: Niet zo gek idee misschien.
0: Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast, want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels, met marktonderzoektijd, boter getest en zo, allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg
0: prima.
1: En dan... Ik zeg
0: prima.
1: Maar wat.
0: Nee, dat weet ik. Is al goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat daarom, we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen.
1: Daarom dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over. En waar we het dan aflopen met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
2: Ja.
1: En
2: ja,
1: verder.
2: To
1: the point.
0: Nee, hier ga ik helemaal met je mee.
1: Bij het onderwerp.
0: Maar daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobby. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh.
1: Die bij de uitnodiging
0: zat. Ja.
1: Je hebt toch de stelling bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd
1: nou,
0: de deur uit.
1: Oké, dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: ze mee kunnen rommelen.
0: Hebben we natuurlijk zonder meer...
1: Zijn ze mee in de weer gegaan?
0: Ja,
1: hoe dan ook?
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar
0: precies.
1: Omdat we die al hebben, als jij hem erbij hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook
0: hebben bijgedaan. Ze in huis.
1: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coot, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders... Dan gaan we weer straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, coach, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten.
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ondermijnen.
1: Ja, het is maar
0: een indruk. Ja,
1: mijn
0: hemel.
1: Bie. Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische binnen. Kennelijk wel. Sorry hoor, maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig. Ik ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd?
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, maar toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: dat vind ik dus wel gek, dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee. Dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig.
0: Nee, dat is niet nodig.
1: Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus, ja.
1: Heel graag. Want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof... Sorry, Bie. Ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij... dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne. Nou, dan zeg ik van... dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren. Die hebben er altijd al... Tijdens het eten vanavond...
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcode.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes... ja, die ik privé voor me wil houden. Zo wat? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaats. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie... die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu... Ik sta er echt op, hoor. Ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden... die op de gang staan te wachten... tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen... en namens de huiskamers in Nederland... en de beide huiskamers in België... dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is... om te discussiëren over wie van ons tweeën... de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Dat wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes...
0: Goed, oké. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis, dat Koot bepaalde dingetjes...
1: En dat zijn jouw bepaalde dingetjes?
0: ...absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet, Koot doet het niet, meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: En als ik na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals nu dit panel, wat een heidenskarwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen... Dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap wat Koot een enemale ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars.
0: Oh.
1: En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer, dunnetjes eroverheen, ziek heil!
0: Oh. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Eko? Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen, hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
3: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
3: Mm-hmm.
0: Duidelijk ja of nee graag nu.
3: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coat?
3: Mm-hmm.
0: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
3: Mm-hmm.
0: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
1: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
1: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
1: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een belgenmopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een belgenmopje verteld.
1: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat belgenmopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een belgenmopje? Dat ik te dom ben voor een belgenmopje?
0: Nou,
1: misschien ben ik te dom voor een belgenmopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een belgenmopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
1: Kan alles
0: dat is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een belgenmopje om even het pauzetje op te vullen.
1: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
1: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
1: Hoe aardig was die? Vertel eens, hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
1: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
1: En wat deed hij dan? Wat was het dan? Twee
0: Vlaamse
1: boeren?
0: Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
1: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
1: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
1: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Enfin, dat weet je wel, dat ken je toch wel, dat mopje.
1: Nee, dat
0: nou ja,
1: ken ik
0: dat
1: niet,
0: hou
1: dat
0: je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
1: Daar hou ik je aan, dat ik okay, dat mopje te goed
0: hou.
1: Oké,
0: dan hoor jij dat nog.
1: Ik hou dat belgemopje te goed, dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay.
1: Ik na afloop van de plaat dat belgemopje...
0: Kunnen we dan nu de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog altijd tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
1: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter. Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen.
0: Mm.
1: Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie, die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel
0: dingetjes... Oké, Coat, goed!
1: Die ik gewoon
0: dan
1: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk na het volgende...

De mensen zijn zulke rotzakken. Ja. Het zijn schurken, de mensen. Schurken en rotzakken. En zo vreselijk ondankbaar ook. Ik heb van het begin af aan heb ik alles voor jullie geregeld. Ik heb het zo gezellig mogelijk gemaakt. Ik heb een lichtje aangedaan. Ik heb de hemel van de aarde gescheiden. Ik heb de zee van het land gescheiden. U kunt het allemaal nalezen in het eerste deel van mijn grote boek. Daarna heb ik de planten gemaakt. Ik heb de dieren gemaakt. En het was allemaal terrific. Hè? Reuze exciting. Maar met de mensheid is gesodemieter begonnen. Toen ik die gemaakt had, toen dacht ik, nou ja, ik neem een dag vrij. Ik dacht dat het goed was. Nou, dat heb ik lelijk op mijn bammetje gehad. Maar ja, vergissen is goddelijk, zullen we maar zeggen. Dus ik dacht, ik haal gewoon een keertje grote schoonmaak. En dan ben ik er vanaf ook. Nou, toen heb ik eerst de boel een keer totaal onder water gezet. Nou, dat heeft niks geholpen, want er hoeven er maar weer twee boven te komen. Dat gaat weer als konijnen natuurlijk. Daarna heb ik de Israëli's 40 jaar door de woestijn getrapt. Ik heb de Egyptenaren getreiterd. Ik heb de zee opengegooid. Ik heb gezegd, daar moet je doorheen. De zee wordt dichtgegooid. Ja, echt rotgeintjes. Ik heb er miljoenen afgemaakt. Ik heb ze verbrand, gewurgd, verdronken. Mannen, vrouwen, kinderen. Want ik denk, dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Nou. Die hele campagne is geen groot succes geworden. Ik heb jullie gewoon onderschat. Dus toen dacht ik, come on, who is? If you can't beat them, join them. Dus toen ben ik zoete broodjes gaan bakken. Toen heb ik nota bene mijn enige zoon naar beneden gestuurd. Die jongen is totaal overstuur weer teruggekomen. Die is echt zeer onbeleefd behandeld. Vlak voor het weekend. Ja. Yeah. U kunt het allemaal nalezen in het tweede deel van mijn grote boek. Dat heb ik samen met het eerste deel tot een kloeke bundel laten binden. U kunt het allemaal afhalen. Iedere hotelkamer is het gratis te vinden. Dat doen jullie dan dus niet, want ik word niet meer gelezen. Het is toch zo, ik word niet meer gelezen. Er is een boycott. En ik weet, ik word niet eens meer geloofd. En dat is al ruim 2 eeuwen aan de gang. Het is pure character assassination. Het is begonnen in de 18e eeuw, ik weet het nog precies. Ik weet ook wie erachter zat, ik weet het precies. Ik vond het aanvankelijk nog wel charmant. Ik denk, nou ja, ze hebben een eigen vrij willetje. Het is nou de 18e eeuw, dat moet een keertje kunnen. Ik denk, als jullie een tijdje willen doen alsof ik er niet ben, even goede vrienden. Maar regel dan ook maar gewoon voortaan alles zelf. Nou, dat hebben jullie gedaan. En nou is mijn punt dat het duurt intussen wel erg lang. Dat jullie alles zelf regelen. Dat alles eigenlijk ruilt en zeilt en groeit en bloeit zonder dat ik er ook nog maar iets mee te maken heb. Terwijl ik vind toch, ja, ik had het bedacht. Dus nou heb ik een vraag. Mag ik weer meedoen?

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog met een wisseling van zon en stapelwolken. Alleen heel lokaal zou een licht buitje kunnen vallen. Met 20 tot 22 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het begin oktober 15 tot 17 graden. En de wind die komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Dan woensdag zijn er zonnige periodes en lokaal kan eerst een mist voorkomen. En in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. In het midden en oosten blijft het tot de avond droog en wordt het nog een keer warm met 20 tot lokaal 22 graden. De wind is zwak tot matig en draait van het zuiden naar het noordwesten. Aan de kust wordt de wind matig tot vrij krachtig. Donderdag is het wisselvallig weer met verspreid over het land buien en tijdens droge periodes schijnt af en toe de zon. Het wordt 14 tot 15 graden en er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Ten slotte vrijdag, de stroming is meer naar het westen gedraaid en het is overwegend bewolkt en er komen buien voor. Soms breekt de zon ook door en het wordt opnieuw 14 of 15 graden. Tot zover het weer.

Ik heb vorig jaar een hond doodgereden. Dat is, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee. Nee, nou, het is een... Ja, nee, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat het even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo'n andere tijd dan nu. Nu is het echt, nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Marbella, zeg maar. Toen was het echt, iedereen vond alles eng. Alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië, moest hij een week in de schuur staan. Dat soort shit. Iedereen was ook viroloog. Iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde. Want dat deed CDC ook, volgens dokter Fauci. Dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar, die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma was ook alles anders. Want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken. Dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio. We moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten. En we hadden geen publiek dat lekker lacht om de grapjes. Beetje zoals vanavond. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En dan moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Zij wil eigenlijk graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze het toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag. Zo, zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het echt gebeurt. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei, hey, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want natuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen, is het wel als je over een hondje heen rijdt, maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij. Zul je zien, als ik ooit een keer over een familielid heen rijd, dan zeg ik, hey, dat komt slecht uit, zeg nou ja! Ja, dus maar ik doe de autodeur open en loop. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen, ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis, hier in Groningen hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door Golden. Nee, ik ben niet opgevoed door Golden. Opgegroeid met Golden Retrievers. Maar altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik ren natuurlijk snel naar het hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed. Zo heel snel te ademen. Zo. En ik zie jou kijken van, ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood, hè. Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar, zo iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja... En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan. Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik... Ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje en ik fluister in zijn oortjes, ik ben de baas. En op dat moment komt er een man de weg opgerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg opgerend. Het was een hele grote man, een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood, gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg opgerend en die riep, dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel Wopke Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir, why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Romania.
En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja. 114, red een dier. Ja, dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leeuw Kleine. Oké, we komen eraan.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.
4: Pretend you're.

En dan thans een klein stukje uit de stad van de gladiolen. De stad van de blubberkoppies. De haveloze natnekken. Onder het allesomvattende motto als een achterlijke. Wat spelen we vanavond, jongens? Muziek. Waar ben je geweest? Waar heb je gezeten?

0: laatste plakken van de stad. Dat is makkelijk zat. Lukt het, Bietje? Wat muts? Lukt het? Zullen we er even overrammen? Hè? Werk je op het crematorium? Nee, omdat je een aas speelt. Hè? Hij vindt aas best. Makkelijk zat. Zet er nog even in, jongens. En klap een beetje mee voor de sfeer. Kan jou het schelen, joh. Het duurt net zo lang. Kom aan. 1,
1: 2, 3, 4. Zij sluit. Tja, tja, tja. Oh, nee. Dat is een ander nummer. Waar ben je geweest? Waar heb je gezeten? Niet in de kerk of bij je baas. Zeker weten. Gladiool, halve zool. Het is toch wat.

van de stad, daar is makkelijk zat. Hou maar even op, jongens. Hou maar even op. We gaan eens even een poosje lullen even met de mensen, jongens. Je moet allemaal namelijk nog de groeten hebben van tante Pietje, jongens. Je kent er wel, het Messi. Tante Pietje, ze is hartstikke dik. Afgekeurd voor de milva. Want als je die doodschiet, eerlijk, dan moet je erom douwen. Zulke grote platjoekels heeft dat mokkel. Eerlijk waar, die is hartstikke dik. Als je daar omheen moet lopen, dan kan je zeggen, jongens... Nee, ik neem brood mee. Als je daar omheen moet lopen, beginnen ze op de helft een zoekactie. Eerlijk, maar ja, jongens, ze heeft het niet zo best getroffen met die maanvaander. Ze heeft een beetje een kwale bakkie getrouwd. Zo'n graftengel. Dan komt ze af en toe komt ze langs, jongens, en dan komt ze klagen aan zijn aard. Ken je die maanvaander? Dan kwam ze laatst, kwam ze ook weer langs. De maan had laatst namelijk een ongelukje gehad. Die was een beetje van de lader gevallen met schilderen. Toen lag hij in het ziekenhuis helemaal in het gips, schoolde wonden gips. Met zo'n kijkluikie. Toen lag hij zo'n beetje van, een beetje zo te trekken, zou ik maar zeggen. Toen zegt ze, hé, je scheute Piet. Zegt hij, nee, mijn gipsje ook zo. Maar verder is het een kwallenbak, eerlijk waar, jongens. Hoor, ze vertelt er wel eens over, laatst ook. Toen zegt ze, Herman, hoort dan, Herman. Houd je kop dan even, hoort dan. Zomers is hij altijd hartstikke gauw bruin. Ik zeg, jochie, hoe komt het tot je zo gauw bruin bent? Hij zegt, ja, ik heb te veel pygmeeën in mijn bloed hangen. We moesten laatst, hè, moesten we naar mijn ouders in het bejaardenhuis avondrust en den. Ik zeg, ja, wat den? Hij zegt, ik ga mooi niet mee, want ik hou niet van cementen, bejaarden. Wat een half zeventje, Herman. Hoort dan, Herman. Hoort dan, we moesten laatst naar het muziekcentrum. Ja, we hadden vrijkaarten, hoor. We moesten naar het muziekcentrum, je weet wel, die grote grijze steenpuis. Op het Vreeburg, het kerkhof met verlichte graven. Toen zeg ik zo tegen hem, hoe vind jij nou de akoestiek? Hij is namelijk hartstikke muzikaal, hij heeft zelf ook een pick-up. Ik zeg, hoe vind jij nou de akoestiek hier ook? Ja, zegt hij. Nou ruik ik het ook. Wat een haveloze Herman. Hoort aan Herman. Hoort. Altijd een wolkje in zijn koffie, dat soort grappen, weet je wel. Maar ja, jongens, ik moet nog even vertellen. We waren laatst nog een verjaardag geweest. En hij had veel te veel gezopen die maand van tante Pietje. Ome Pietje, zou ik maar zeggen. En ja, als het maar voor niks is, dan zuigt hij zich helemaal klem, die blubberkop natuurlijk, hoor. Eerlijk, echt een Dutch uncle, om het nou eens in goed Duits te zeggen, hoor. Nou, fijn, we zitten op de terugweg in de trein en hij moest kotsen, jongen. Hij moest kotsen aan zijn aard. Maar ja, de toiletten kon hij nooit meer halen. Toilet, ja, dat is Frans toevallig, hoor. Toevallig. Makkelijk zat. En dan zat er tegenover ons in de coupé zo'n klein mannetje. Zo'n half zeventje, zou ik maar zeggen. Zo'n klein zaakje met kluiven, zou ik maar zeggen. En dat stumpetje, ja, door het schudden van de trein, was een beetje in slaap gesukkeld. Zat een beetje te meuren, het stakketje. En hij moest kotsen, Herman. Hoort. Hij kotst het hele mannetje onder. Eerlijk waar, dat verwaarloosde gebakkie zat van boven. Die zat van boven tot onder de schilvers. Met van die harde stukjes ertussen. En van die groene puntjes. Hoort aan Herman. Hoort, wat denk je van die flik die blubberkop? Hij maakt het stakketje wakker, hoor. Het mannetje dat zit zo met zijn handjes en wrijft zo zijn ogen uit, hoor. Dus die kijkt naar al die kleren, zo je om hem heen. Toen zegt die gozer, die zegt... Gaat het weer een beetje? Beste wat, joh. We gaan maar verder.

Dat is makkelijk zat. Hou maar weer even op, jongens. Hou maar even op met graag hoor. Dat zou wel weer mooi geweest, zo heet. Hij hoort niks, die rollen doen. Wat is op een. Hey, Muppet! Houd dan even op met ragen, joh. En je blikvinger is opengetrokken, joh. Ja, je lacht erom, je zou zelf maar zo'n hoofd hebben. Het is natuurlijk maar een grapje, maar ja, de mensen denken dat het soms serieus is. Want gisteravond hadden we ook nog zo'n badmuts, hè? Ja, die kon weer geen piano spelen. Eerlijk, maar ja, af en toe hebben we wel eens dat de mensen gewoon applaus tussendoor krijgen. Maar ja, daar kan je niet om geschooien. Dat vind ik niet leuk. Maar het gebeurt wel eens dat ze... Hier, daar heb ik weer. Zet nog door, joh. Het zet nog door. Hé, joh, gaat in je maand, joh. Haveloze. Het is toch wat. Hoor je bij het rampenfonds? Het is toch niet te geloven met die man? Nee, maar even, jij weet nogal veel, hè? Weet jij nou waar de meeste eenden vandaan komen? Uit Woerden. Is je dat niet? Hé, Rinus. Ik zag net, jij kan ook staan, hè? Hè? Hè? Niet zo lang, nee. En Rinus is afgekeurd voor de WHO namelijk, voor zijn rug. En nou haast hij een beetje beun. Hij helpt zijn zwager in de bouwers uppen, man. En bij de Belgische bowling, die ballen terugbrengen, zou ik maar zeggen. Toen had hij laatste klusje, komt hij in de ijzerwinkel, zegt hij tegen die verkoper... Meneer, heb u ook kleine oogjes? Tuurlijk, zegt die verkoper, dan moet je veel zuipen en laat naar je nest gaan. Dus maar... In het theater moet je wezen, in theater moet je zijn, daar is het leven nog leuk. Een scheutje anti-sh,

0: reuze enthousiast. Blijf gezellig als u zin heeft, blijf nog even onze gast. Is het gewone ontvluchten uit de sfeer van alle dag. En blijven lachen is nodig. Tot ziens allemaal en vooral zeer veel gezondheid.
1: Dank u wel.
2: Dank u wel. 24 uur per dag. Mix 24.

niet wel? Meneer Eddy, ja, dat schoot je op een leven aan mijn bent. Meneer Eddy, toestel 9. Hallo. Ik ben een nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon uit elkaar gelegen. Ja, ik kan wel een telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Ik ga het misschien even uitleggen. Ja? Heb je even een moment? Kijk, er zit hier een knopje. En als die dan gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een piep klein groen knopje. En als die dan gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Hartstikke gemakkelijk hoor. Oh, hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddy onder het knopje zit. De lat. De lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddy. Ik heb namelijk helemaal meneer de lat voor u aan de telefoon. De lat. Huh? Oh nee, laat maar aan mij over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar aan mij over. Hallo, meneer de Lat. Nou, hij is er niet. Ja, hij zegt het net zelf. Ja, hij zegt net zelf tegen mij. Zeg maar tegen die kwal, dat ik er niet ben. U weet voldoende. Blij om meneer. Dag meneer. Zo, ook voor een tevreden cliënt. Ja, snap ik zo. Ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. En toen liep ik gisteren ook zo ervoor. Hè? Zo heen en weer. Toen stond er een meisje voor het raam. Die klopte. Die zegt, kom eens. Kom eens. Zeg, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefonist. Ze zegt, dan spring ik wel even in. Doe ik wel even. Wacht even. Met interautogaratie, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Eddy, toestel 9. Nee, maar wat ik zeggen wou, het was namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat ik ook aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie geweest. En weet je waar het ook was? Dat ik er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm! Leuk jongen, Benidorm! En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, dat je de kunt, Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even, nog even voor meneer hoor, hij is er nog niet. Wat had die chef het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voordat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaard achter je kont daar, jongen. Nou, en dan riepen ze me van, muy bueno. Muy bueno. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of dat mooie benen heb. Nou, Nel, heb gewoon klapkuiten.

waren Nel en ik tezamen op een waterfiets. Kan je een waterfiets, wat je kunt? Kan je ze? Toen je er zo mee op het water kunt trappelen. Ja, op het strand gaat heel moeilijk, hoor. Maar wat denk je wel? Weer al die Spanje achter je kont aan, jongen. Dus wij riepen maar van, nou, dondert op. Nel is wat grover, die riep meteen, zo de miet het ook leren, gozer. Maar ja, weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet nog heel even. Nog heel even, meneer, hoor. We hebben hem nog niet. Opeens waar... Klapperde er een golf open in. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En te zeggen, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Nou, ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed scheef, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor, daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen haast bijna niks. Maar ja. Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom. Ja, want ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo meneer. Nou, we hebben meneer Eddy nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of tot hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Wel vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Eddy, toestel 9. Zo, ik heb er even kracht achter gezet. Kan u hem trouwens, mijn baas? Dan kunt, mijn baas. Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, zegt, juffrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken keihard te lachen. Wat sympathiek, hè? Ik heb gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen. Een piepklein foutje maar. Ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Even luisteren. Hallo meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, er kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Tot hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met interautogarantie, goedemorgen. Hè? U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Kilometer beurt. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen.
is voor de auto. Ik dacht al, u maakt een grap. Ja, ik dacht, u maakt een grap. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als door je hem was tot hij niet krimpt. Goeie, hè? Wat zeg je? Ja, bent u door? Nou, hij had geen tijd. Nou, heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij het koude. Wel zin, jongen. Vind ik zo leuk. Nou. Met Interhout Garage. Goedemorgen. Jees. Jees. Jees. I hang on. Jees. How do you want jou te spreek? Mr. Eddie. Oh jees, that him, I will curl. But have you a zeekonk?

0: Thijs vandaan belt.
1: Wat denk je?
0: Chauffeur heb ik je nog nooit gehad. Nooit dat het erbij was. Chauffeur. Je raadt het nooit. Deze belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat.

0: reisje vlug. Kost geld. Hallo, meneer Eddie. Oh jeez, ik heb helemaal English People's Beyond the phone. Leuk, hè?
1: Ja.
0: Oh, dat is goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar.

0: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
1: Echt? Is dat nou handig?
0: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
1: Handig.
0: Het scheelt ook geld.
1: Heel handig dus.
2: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

homofobe sport, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ook, ik had, was vorig jaar, maar er was bij Voetbal International was er een discussie over homo's in het voetbal. En op een gegeven moment zei René van der Gijp, die zei toen, ja, maar voetbal is geen sport voor homoseksuelen, sport voor echte kerels, hebben homo's niets te zoeken. En ik hoorde dat en ik schrok een beetje, omdat ik dacht van, ja kut, hij heeft wel gelijk. Weet je, voetbal is een sport voor echte mannen, weet je, hebben homo's niet te zoeken. Voetbal is een sport voor echte kerels, hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes, hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal, beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden, dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus het is gewoon, ja, voor echte kerels, weet je, hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken. En dan vond ik het zo grappig, dat gewoon dit jaar, gewoon het meest gaye wat ooit in de sport is geïntroduceerd, is in het voetbal. En dat is de spray van de scheidsrechters. Ja, elke scheidsrechter heeft nou een spray bij zich. En waarom? Nou oké, als je geen verstand hebt van voetbal, leg het eventjes uit. Wat heel vaak gebeurt in een wedstrijd, komt de speler met de bal op de goal af. Die is op de goal af aan het rennen zo, met de bal zo keihard zo. En die tegenstanders, die willen dat helemaal niet. Dus die gaan of een beetje in de weg staan, of ze geven een hele harde schouderduw, keihard, dat is echt heel erg fijn is dat. Of ze geven een hele harde trap tegen hem aan. Dan gaan ze rennen zo, en dan geven ze zo, trap ze tegen hem aan zo. En dan wordt hij geraakt. En dan gaat hij zo, ah! En ligt hij op de grond zo, ah! Gaat hij helemaal rollen zo, ah! Dan zijn er ook reclameborden langs het veld. Hè? Anders rollen ze op een gegeven moment het stadion uit zo de weg. Al. Dat is heel erg gevaarlijk. En die ligt op de grond zo, ah, mijn benen, ah! En komt de scheidsrechter aan, vuut, vuut, vuut, vuut, vuut. Vrije trap voor deze gozer, zeker weten. Het is echt belachelijk wat er met jou gebeurd is. Echt belachelijk. Jij krijgt een vrije trap, fijne vent, zeker weten. En dan hoort hij ook, krijgt een vrije trap. Oh, het gaat in één keer weer helemaal goed met mijn benen. Ja, ik dacht dat hij helemaal verbrijzeld was, een hele levende rolstoel. Nee, hij doet het gewoon weer, gelukkig. Okay, vrije trap, ik ga vrije trap nemen, ik ga vrije trap nemen. En dan, maar er komen heel veel andere spelers van zijn team. Nee, ik kom ook vrije trap nemen, ik kom een heleboel op af zo. Hij zo, nee, ik ga hem nemen, ik ga hem nemen. Ja, maar jij neemt hem altijd. Zo, Zal ik anders net doen of ik hem neem? Zal ik dat doen? Kom ik zo keihard aanrennen en dan spring ik op het eind zo over de bal heen. Zo. Zal ik dat doen? Nee, want dan denk ik dat je hem alsnog gaat nemen. Dat vind ik heel erg irritant is dat. Dus als je gewoon daar blijft staan, want ik ga hem nemen, want ik heb een shirt van mijn nieuwe baby onder mijn shirt. Als ik scoorde, haal ik hem zo naar boven. Heb je het met een vrouw gedaan? Gadverdamme. Nou goed, neem jij hem dan maar. Zal het wel, als je scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche straks? Wat? Dat is normaal zeg. Oh, sorry. Als je straks scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche? Ja, tuurlijk moet je dat doen. Dan ga ik jou kijken. Oké, okay, ga maar echt kijken. Dan ga je zeker kijken. Oké, ready. Ik ga hem ready. Neem hem zo. Ik ga precies zo staan. Dan ga ik zo keihard rennen zo. Maar de tegenstanders, die willen niet dat die bal erin gaat. Dus wat gaan die doen? Die gaan zo ervoor staan. Gaan ze een muurtje maken zo. Gaan ze naast elkaar staan zo. Er komen anderen bij. Ik kom er ook bij staan. Leuk. Gaan een muurtje maken zo. En dan gaan ze erbij. Dan komt er ook, soms komt er een van het andere team. Komt gewoon. Ik kom er ook bij staan zo. Wat doe je hier? Maar ja, ik ga wel zo staan. Dan komt hij misschien tegen mijn kontje aan. Zo veel harder is dat. Okay, gaan we zo staan. En zegt de scheidsrechter, oké, jullie mogen een muurtje maken, maar wel op deze afstand. En dan gaat hij zo, die pasjes gaat zo doen zo. En zegt ze, oké, dan moeten jullie hier blijven staan. En niet straks stiekem naar voren komen, zodra ik me omdraai, hè. En zie je de mensen in het muurtje zo, oh nee, we gaan zeker niet stiekem naar voren komen, hoor. Zodra je zich omdraait, zeker weten van niet. En zie ze naar elkaar kijken, echt wel dat we zo stiekem naar voren gaan komen, zodra je zich omdraait. Want dat weet je, hè? Zodra de scheidsrechter zich omdraait, krijg je altijd een soort Anne-Maria Koekoek voor multimiljonairs, krijg je dan, hè. Maar nu heeft de scheidsrechter een spray bij zich. En zegt ze, nou, dank je de koekoek, jongens. Shhh. Oh. Als ik zo'n vrije bal zou moeten nemen en dat muurtje komt zo op mij afgeschuifeld zo, zou ik ook gewoon wachten met nemen tot ze op een gegeven moment zo langs mij heen geschuifeld zijn. Ze zelf ook denkt van, kut, sorry, we zijn veel te ver aan het gaan nu. Ja, dat zijn jullie ook. Een goeie.

een spreekbeurt over terrorisme. Als je in Amerika waren terroristen in een vliegtuig, wat is terroristisch aanslag gedaan? Maar toen waren we mensen dood, behalve het paspoort van een moslimman, die was nog helemaal niet verbrand, niks. Zeiden de Bush, die hebben de moslims gedaan, de moslims. En zo ziet de moslim eruit. Maar er was een andere man, die zit vaak op een paard en heeft een jurk en een baard. Maar geen mijter, ook geen staf. Dat was Osama Bin Laden, die had toen een brief geschreven in Amerika. Wat had ook een cassettebandje gestuurd en dan stond het op. Zo ziet het cassettebandje eruit. Maar, dat is een woord tegen de terror. Maar toen konden ze Osama Bin Laden niet vinden, want hij zit niet in een grot. Want hij zit in een andere grot. Zo ziet de andere grot eruit. Toen hadden ze de... Gingen ze Irak aanvallen, omdat Saddam Hussein was dictator, zeiden ze. Maar die konden ze niet vinden, want die zat in een holletje onder de grond. Ja, in een holletje onder de grond. Wat had heel veel Mars gegeten. Kon hij er niet uit, was hij dik geworden. Zo ziet de Mars eruit. Maar had je nog meer terroristische aanslagen? Ook in andere landen, in Marokko, in Turkije en ook in Bali. En ook in Algerije en ook in andere landen. Maar ook in Spanje hadden ze bommen gedaan in een trein. Zo zit de trein eruit. En in Nederland hadden we ook een soort terroristische aanslag van Moment B. Die ging toen Theo van Gogh vermoorden. Maar dat was van de Hofstadgroep. En die wilde nog meer mensen doodmaken. Zeiden ze, ja, ook een Joodse iemand. Oh, oh, oh. Zo ziet de Joodse iemand eruit. Wat? Oh, oh, oh. En net liet ik een moslim zien, toen hoor ik ha, ha, ha, ha. Nou zeg ik, dit is een Joodse iemand, dan hoor ik, oh. Dat was mijn spreekbeurt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin.
2: En jij?
3: Ik ook.
4: Ik ook.
5: En ik ook.
6: Ik sta erin.
7: Ik ook.
8: Ik ook.
9: En wij ook.
10: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
11: En zij die van mij.
1: Het nieuwe donorregister.
12: Ik sta er al in.
13: En jij?
14: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

Nee, maar als je zegt, we aaien verkeering zoeken, dan moet je het niet zoeken. Dan moet, want het kan ook gewoon, kan het zo op je levenspad kan het komen, spontaan. En dat is waar. Ik heb eens een keer een vent aan de deur gehad. Heb ik spontaan aan de deur heb ik verkeering gehad met een loodgieter. Dat, ik had hem midden in de nacht had ik hem speciaal laten komen. Grote vent ook, grote snor. Hij zegt, laat maar eens zien, wat is het kawaii? Ik zeg, kom maar met me mee, loodgieter. Dus ik nam hem mee naar de wc. Ik wees hem op de wc-bril. Er zat een grote baas in het midden. Hij zegt, laat jij mij daar helemaal speciaal midden in de nacht voorkomen? Ik zeg, nou, loodgieter, ik zeg, dat moet jij niet liggen opvatten. Dus ik trek zo aan de snor hard. Toen zegt hij, au. Ik zeg, nou, dat voel jij toch ook?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: ben ik voor mijn studiebiologie ben ik gaan watlopen. Van Lauwersoog naar Schiermonnikoog ben ik gaan watlopen. Watlopen, watlopen. Of zoals ze in Marokko zeggen, watlopen. Watlopen, hoezo? Watlopen, serieus, meneer. Watlopen dan, serieus. En voor mijn studiebiologie ben ik gaan watlopen. En ik had ontzettend veel zin om te gaan watlopen. We stonden met al die 20 biologen van mijn studiebiologie, stonden allemaal klaar. En iedereen had zin om te gaan watlopen. Behalve één meisje, Amber. En Amber was zeg maar uitgeloot voor medicijnen, zeg maar. Dan maar biologie gaan studeren, zeg maar. Tien van die aardappels in de strot, zeg maar. Nou, jouw dochter. En je zat, zeg maar. Je zat alleen maar, oké, maar. Moet ik over die smurrie heen lopen? Moet ik over die smurrie heen lopen? We kunnen toch gewoon met de vuurboot of met de speutboot? Of desnoods met de helikopter van mijn puppen naar Schiermonnikoog? What the fuck? En ik zei niks van, we gaan gewoon wat lopen. Nou, en ik keek naar al mijn biologie-studenten. Ik dacht, grappig. Ik heb de brief kennelijk niet eens zo goed gelezen. Want iedereen had hele oude gymschoenen aan om te gaan watlopen. Maar ik had mijn laars aan. Ik ken namelijk altijd laars aan. Ik vind laarzen namelijk geweldig. Ik vind laarzen namelijk magisch schoeisel. Laarzen is toch magisch schoeisel? Weet je wat een laars kan? Een laars kan je sok uitdoen. In een laars zitten altijd kiezelsteentjes, toch? Dus voordat je gaat lopen, doe je alle kiezelsteentjes uit je laars. Na 5 minuten lopen, zitten er weer kiezelsteentjes in.
1: Waar de fuck komen die vandaan?
0: En ik begreep meteen waarom het niet handig is om met laarzen op het wat te lopen. Van na 10 minuten lopen was ik kapot. En mijn sok was uit. Toen heb ik iets heel doms gedaan. Toen ben ik als een soort lepelaar met overgiet op 1 been op een wat gaan staan. Om mijn sok goed te doen. Mijn rechterlaars werd opgereten door het wat. 1 vleugje wind en bam. Daar lag ik. Precies in een plas. Zeik en zeik en zeik dat. Amber kon voorbij lopen. Eeuw, je zit onder de mudder. Maar ik zat helemaal onder. En het zijn dode bacteriën. Dus ik stonk, jongen. Ik stonk. Nou, als zelfs stroomvliegen jou gaan vermijden, dat zegt wel iets. En, dus ik zei tegen de groep biologen, jongens, ik stink vreselijk, weet je wel. Het zijn dode bacteriën. Ik stink. Loop maar door. Ik loop wel in mijn eentje. En ik liep achter die groep aan. Het was windkracht 5. Ik was vrij snel opgedroogd. Ik liep als een soort bastonjekoek achter die groep aan. Maar na een half uur waren ze me gewoon vergeten. Ze waren vergeten dat ik achter hen liep.
1: Ik was natuurlijk ook gecamoufleerd in het wild.
0: Maar ze waren me vergeten. Want na 3 kwartier maakte Amber zich los van de groep. En ik hoorde schreeuwen. Lopen jullie mijn deur? Lopen jullie mijn deur? Ik moet helemaal naar de plussen. En ze is totaal vergeten dat ik 15 meter
1: gecamoufleerd achter de staan.
0: Want ik zie de zo de broek naar beneden doen. Ik zie de hurken. Ik zie de gaan plassen. Ik zie het tijdens de plassen misgaan. Ik zie er namelijk tijdens de plassen achterover kukkelen.
1: Ik zie nog net die 2 spierwitte kakbillen als lychees in een chocolade fondue terecht komen.
0: En ik geloof wel dat je Amber zit onder de mudder.
1: Vraag, vraag, vraag.
0: We komen aan, luister. We komen aan op Schiermonnikoog. En ik was kapot, ik was kapot. En we zouden eigenlijk meteen doorgaan naar een duimpan om naar de houtsnip te gaan luisteren. Maar de professor zag hoe moe ik was. En we kwamen naar het Hotel van de Werf, een mooi hotel op Schiermonnikoog met een terras in de zon. En de professor zegt, jongens, een paar studenten zijn erg moe, laten we even op het terras zitten, dan gaan we hier even rustig wat drinken. Wat drinken? Hoezo, wat drinken dan? Net hebben we weggelopen, meneer, wat drinken dan? Serieus, wat drinken? Het was inmiddels al schemering op Schiermonnikoog. En we lopen met 20 biologie-studenten door het centrum van Schiermonnikoog. En in één keer zien we iets zwarts voorbij zitten. En we horen. En Amber zegt: eeuw, dat brengt ongeluk, een zwarte kut. Slechtste graf van de show. Nou, en uiteindelijk komen we aan bij die duimpan. En we komen aan bij die duimpan om naar de houtsnip te luisteren. Maar serieus, toen we aankwamen bij die duimpan, zagen we al een vogelaar. Serieus, we zagen een man maar verder kijken in onze duimpan. Tenminste. We dachten dat het een vogelaar was. Was helemaal geen vogelaar. Was een man die zat stiekem naar het naakschaam te kijken. En tegelijkertijd pannenkoekenbeslag aan het maken. En, wat een heerlijke avond. En uiteindelijk ging die man weg. En we hebben 4 uur geluisterd. 4 uur. Maar geen houtsnip gehoord. Serieus, geen houtsnip gehoord. Wel een coyote. Serieus. We hebben een coyote gehoord. Op Schiermonnikoog dachten we. Bleek Amber te zijn die de brandneutels was gaan plussen. Ah! Maar uiteindelijk niet. En om 12 uur zei de professor, oké, jongens, het is donker, kom, we gaan terug naar het dorp. En het was pikken donker. Godzijdank had ik een zaklantaarn bij me. En zo'n hele felle, weet je, 100 watt. 100 watt! Vind ik het leukste van de hele show te doen. Nou.

zat. Hou maar even op, jongens. Houd maar. Hey, langharige tackle, joh. Hey. Ik vraag het toch netjes, joh. Je moet een beetje dat hooi ervoor houden, want anders komen je kroephoeken erdoor, joh. Trouwens, jij zit ook aardig te hengsten vanavond, steunzel. Je kunt beter een paar vissticks in je klauwen nemen, joh. Vreet de kat steeds op. Trouwens, wat heb jij een lange nek, joh. Schuif hem eens helemaal naar boven. Heb je vroeger uit een emmer gevreten? Zo. Hoe is het? Jongens, we gaan even proberen het lied met z'n allen te galmen, jongens. En dan beginnen vanavond de mannen, heren. Jongens, eerst de mannen. En die zingen de eerste stroof. Die zingen man, man, man, wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Als je nou een hekel hebt aan het woord klerenzooi, omdat je vrouw erbij is, of je collega, of je buurman, of iemand die je wel graag mag, weet je. Maar dan zing je dus gewoon rattenplan. Gewoon een beetje om de COVID op te houden, weet je wel. Rattenplan. En de dames, de wijfjes, de mokkeltjes, de messies, die zingen de tweede stroof, die zingen maan, maan, maan, trameland. Het is allemaal ellende in de krant. Telegraaf, dat rijmt niet, die ken ik ook niet helpen, jongens. Nou, badmuts, zet daar maar in, Jochie. Je gaat niet zitten te jagen, steunzol, hé. Kalm aan, hè. Normaal speulen, normaal. En niet vertragen meteen. Vuile vakbondsleider, joh, het is toch wat. Ze hebben meegelopen van de week, hè? Het is toch wat, joh. Wat denk je wat? Het les gaat in Zuid-Afrika. Daar hadden ze Leon Witte toetsen. Jongens, eerste mannen. En laat horen tot je er bent. Man, man, man, wat een land. De hele wijven niet. Hoor jij de wijven? Ja, jij hoort de wijven altijd. We zwaren red de wagen met een autoradio. Niet om het een of ander, maar dat ding speelde zo. Hij pakt ze op de sleutels, maar wat ziet die door de ruit? Zijn vrouw de jas gestolen en zijn radio eruit. Mijn neefie ging naar voetbal met zijn spullen in zijn tas. Zijn schoentjes, kousjes, broekie en zijn shirtje en zijn das. Hij zet

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Uit het hoge heksel kom de... Ja, neemt u mij maar een ogenblikje niet kwalijk, luisteraar, maar
1: Zegt u het maar.
0: Ik had een vraag.
1: En

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.